0: April is natuurlijk wel een hele droge maand. Maar meestal dan past ze wel aan. En krijg je de pieken wel redelijk nog fretten. Alleen de laatste 30, 40 hier is het aantal insecten neemt drastisch af. En dat is dan wel het probleem van die pieken. Hè, dat ze fretten nodig. Dus het is steeds dreiger om goed en genoeg fretten te vinden.
1: Minder specifieke vogels die je extra les van haar van deze situatie?
0: Nou, ik denk dat alle vogels er wel les van hebben. Maar als je het varieert een beetje. Hè. Dus kriers die met wurms hebben. En die wurms die zitten nog vrij diep in de groen. Hè. De wurm die kroept naar onder het en naar het vocht. En als het bovenaan droog is, dan kan de kriers niet in fretten.
1: Johan Perilien, dezelfde oproep die in. Ja. Wat wie het resultaat ervan? Is er volle gehoor om jong?
0: Ja, over het algemeen dan is de ervaring wel van dat de boeren wel goed luisteren. En dat ze dan denken van, nou, wij doen ons best nog even een extra om wet op plan te brengen.
1: De luisteren natuurlijk ook en de sjoggemeesken naar u die net boer binnen. Maar die denken, kijk misschien ook wat budget van die vogels. Kennen ze dat?
0: Zeker, zeker. Want wij hebben het als BVW net alleen hoe de grijdenvogels, maar ik hoor de vogels om hoes heen. En ik daar is droeg. Hè. Er zit een pansje met wetter ergens del. Net werd katten komen kennen natuurlijk, maar werd de vogels vrij uit drinken kennen. Dat helpt ik altijd. Dat helpt ik altijd. Dus dat is wel wichtig. En het horen, hè, we krijgen nu wel wat wetter. En dan denken de mensen, nou ja, het begint te rijden, het is het probleem is opgelost. Maar het is zelfs verschrikkelijk droog in het land. Dat het echt even zijn tijd nodig en echt flink wetter nodig om daar een beetje in balans te brengen.
1: Verwacht je dat dit dan echt nog wel even trots zet? Of verwacht je dat het in kwarten wel weer beter wordt?
0: Nou ja, het is super droog. Het is super droog. Dus mond krijgen we tonger. Maar dan stroomt het wetter in feite van het land af. En eigenlijk moet het hebben we flat van eerst een beetje wetter. Dat beetje wekkert het land. En dan een prot wetter erop. En dan is mijn afwas. In de komende weken liggen het redelijk. Hè? Dan komen de buien. Maar dan is het probleem echt nog net oplost. En dan is mijn afwas. En hoe die weekend daarna komt. Zet dan terug die buien. Dan lasten ze stadig aan de natuur, ik wil waarop. Maar dat weten we gewoon net, hoe lang het Rijnwetter bloot. Dat weten we gewoon net.
2: Nee, dat weten we nooit, alleen Jan Jonkman. Kinder, wat hoe zit ze met bloot? Dus hij nog heel onwis hoe dat komt met die buien in het komende weekend. Wat er echt van terug te komt. De oproep is helder van het BVW om boeren. Zet dus dat loon onder water.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Een ISCO in Stefan, een sportdrankje. Het klinkt neffens mij ontrekkelijk, maar dan moet dat IJs wel geschikt wezen voor nou, het sporten of gewoon voor die zoens. Net de volle suiker met erin zitten. Zou dat net voor niks ik die calorieën er misschien weer aantraind hest. Tara de Jonge en Matthijs Dijkstra die had daarom IJs ontwikkelen dat vol geschikt is. Maar onder andere eiwitten, vitamine D en magnesium. Alle stoffen die het lichaam nodig had. En ze ben hier in de studio om erover te vertellen. Tara en Matthijs, goeiemiddag. Welkom, mooi dat je hem er binnen. Skilled IJs, hij hem betocht.
4: Ja.
3: Dat, wat is dat voor IJs, Tara?
4: Nou ja, wij nemen het zo'n IJs of functioneel IJs. Dus IJs werd echt wat onhast. Dus we hebben, Tieslien hebben wij iets ontwikkelen. Een soort van pot van ingrediënten wat wij zelf nemen als sporters. En dat doen we heel graag in een soort van heerlijke verpakking uitdragen naar de rest van Friesland. Toen gaan we een heerlijk ijsje ontwikkelen.
3: Ja, dat klinkt al hier heel simpel en heel makkelijk. Maar dat is een heel traject, West Matthijs.
5: Klopt het. Ja, we zijn echt al vier jaar mee dwaan. Dus een internist had het recept bedocht. Zeg maar.
3: Een internist, echt een ziekenhuisarts.
5: Ja, en daar ben we naar tak gong. En mij de vraag van, wat mensen had te kwart om bepaalde voedingsstoffen.
3: Uh-huh.
5: Dus wat zou dan een recept wezen? Dat is maar één skilled in dit geval. Alles hast was nedergast. En dat is dit wudden.
3: Dat is dit wudden. Dan komt hij mooi ideeën, een recept. Dan moet je hem daar mooi aan de slag. Hoe dreig is dat, zo'n proces, Tara?
5: Dreig.
4: Dat is dreig. Ja, ja. Dat hebben we zo onderschat. We toch, nou ja, wist mooi een paar mannen, dan hebben wij het wel. Maar dat is totaal. Hoe bleek, Maxis en Matthijs kwamen met het geniale idee om er iets van te maken. Want we hier het voor verschillende doelgroepen betocht. Voor sporters, mensen in de zorg, patiënten misschien in de ziekenhuis. En iemand dat ik lekker vind. Uh-huh. En het moet gewoon goed eten was. Dus we weten waar de malken waar je komt. We weten gewoon waar alle ingrediënten waar je komen. Het is super lokaal. Maar ja, het is dat reeg. We gaan iets maken, uw dokken in hoorn naam. En die zou ik, jongens, wat je hem willen. Hij zou mooi samen beetje zoeken. Mooi al die extra supplementen. Hij zei, dat wordt heel lastig. Maar ik moet sinds nou al die testen. Ik ben heel tevreden.
3: Ja, hoe smaken het eerste ijsje, Matthijs?
5: Net zo goed als het nooit smaken. En dat wie ik de uitdaging, hè? Want we dus zie je het een korrel zien. De smaak wie net geweldig, hè? Maar waar wel echt terugzet. En nou, en terug die skippen maken, dat is sweet. En waar een beetje.
3: Ja, want dat broek je hem, hè? Ja, je broek is skippen maken. Waarom is dat het meest geskikt?
5: Nou,
3: het
5: meest geskikt, het is oors. En dit komt uit Morra. Dus alle producten net, alle ingrediënten. Net, maar de skippenmolken die komt echt uit Friesland. Mm. En alle mensen die er gearworkjes is, maar die ben ik al hier Fries. En die skippenmolken die had een hele zwierte smaak. En dat is heel lekker als het combineert met een beetje citrus. En dat hebben wij hier nou. En dat balanceert ook onder perfect uit. Dus dit is ik maar in je smaak. Skilled naturel, zeg maar. Maar dat is zwiert maar een beetje citroen.
4: Ja. En skippenmolken had ik een A12-molken. Dus hier kwam een beetje uitleggen mensen die het net goed hoe lactose kennen. Kennen vaak wel hoe A12-molken of deze molken. Dus het schrikt mensen soms een beetje aan. Dus ik liet het ze soms eerst proeven, want dit is een speciaal ras. En dat is krek een beetje Jersey melk. Het is al lekker.
3: Ja?
4: Ja, en het zit volgens meer eiwitten in als koolmelk. Het zit meer vitamine en mineralen in. Dus het is een completere melk, zeg maar. Zoals je bij dat.
5: Ja, wat we echt jaren van mensen die normaal eigenlijk in IJs lessen. En dus men bijvoorbeeld, die hoort net van IJs. Maar dit lessen wel.
3: En dus, maar smakken het dan IJs? Ja, we zoenen even proeven, maar toch het warme waar. En dan rit je erin en slag het net om dat IJs intact te houden. Dus dat doof een horen keer misschien even. Maar smakken het echt wel naar IJs? Wat voor smaak heeft het?
4: Ja,
5: heel remig. Het smaakt het remig, het is zwier. Er zit een iets beetje zoerigheid in van die limoen. Dus het is een perfecte balans. En we binnen nou ook dwaande mijn restaurant om mij skilled als basis oren recepten te maken. Mijn crumble of een affogato, dat is toch de koffie in de doos bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
5: En omdat het is simpel, maar super lekker en daardoor combineert het mij echt een soort dingen.
4: Ik kies het vergelijkje mijn gelato uit Italië. Dat is het. Iets in de supermarkt is vaak een heel soort lucht. Zodat het product goedkoper wordt natuurlijk. Maar wij hadden echt meer Italiaans en traditioneel houden. En dat is wat dikker, wat zwierer, wat echter.
3: Nou, neemde ik in mijn introductie vooral, je bent sporters. Dat het vanuit sporten gewoon niet goed is om te eten. Maar een internist, je mag hier werken. Het wordt in ziekenhuizen nou serveerd om patiënten. Mm-hmm. Wat wil je hem graag maar dit is? Wat is het doel?
5: Meestal zoener een mooitje, maar het is ik wel wat grutter dan dat zelfs. Want wat we heel graag willen is dat meestal wat meer witte ek hoe eten. Dus wat eet ik en waarom eet ik het? Ik denk dat nou, wat ik al zei, meestal na te kwarten aan voedingsstoffen. En het is heel goed om iets meer bewust te wijzen van wat eet ik en wanneer eet ik het. En vooral de orderen waarvoor wij het in eerste instantie makken hebben. Ja. Die hadden het echt nodig.
4: Als je naar de cijfers wat ouderen onze spieren verliezen per jaar. En dan hoe als ze bijvoorbeeld op de intensive care zitten. Gigantisch wat spierverlies. En als er dan genoeg eiwitten en HMB en creatine binnenkrijgt. En magnesium. Dat binnen een peer van de ingrediënten. Dan kerst dat gewoon chingen. En dan kerst ik gewoon verzorgen dat die mensen een betere kwaliteit van leven hebben. Als ze dit structureel krijgen. Dus ja, we ben ik wel grutsig dat het natuurlijk nou bij het ziekenhuis. Martini ziekenhuis loopt. Dat is sowieso wel een hele fijne boost. Van hey, sure. Een ziekenhuis die valideert dit is ik. En dat is voor u ja, geweldig.
3: Ja, dus Alex Soen, wij... Iedereen, elke dag, zo'n ijsko itematten.
5: Dat vinden wij wel.
3: Ja, zeker. Dat is je doel, Luther.
5: Ja, zeker.
3: Dat we alle hier rond dit is. Skilled is. Ziek je het eens even op. Een prachtig mooie website heem ervan maken. SKILD. Mooi dat je dit verhaal hier even vertellen wil van de midi. En een heel soort succes, maar dit is.
5: Dankjewel.
3: Dank je wel.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Er binnen meer stoombeelden van Malje als van vrouwen te vinden. En als protest daartegen binnen verschillende stoombeelden in de provincie van Malje onkleid. Dus verslagjouwer Timo Jepkema, die weet er meer van. Die is op dit stuit bij een van die beelden die het nou onkleid wezen zoe. Timo, hoe liek het dat nou?
6: Ja, goeiemorgen Erit. Nou, dat mag nog gebeuren, dat onklaaien. Mij een pop en een doek. Maar van een morgen begon dat onklaaien al. Dat gebeurde in Vervet. Daar heb ik zo'n hoe het beeld van Gemme van Bermania. Een onklaaien kriegen. Het is goed de dij van de arbeid. Ik jij het niet krijgt ik al in de uitsjoring. Had ik alles te krijgen in mijn deze actie. Het is betierd. En ze vinden dat die... die beelden, die staanbeelden die tussen onkleid worden, dat die saboteerd mogelijk op de dij de linten, de bordjes van deze actie van de Dolomina's krijgen had. Ik sjoeg op het stuit dat de onkleiding van dit beeld hier in Holvert kleerleid van mij stiet.
7: Hanneke.
6: Hanneke, ja. Van de Friese Dolomina's, maar eigenlijk is het een landelijke organisatie, hè, de Dolomina's.
7: Absoluut, en dit is ook een landelijke actie. Ja, klopt.
6: Op een heel soort plakken in Friesland worden beelden onkleid. Waarom?
7: Omdat wij vinden dat de vrouwen onderbelicht zijn. Het is namelijk zo dat wij nu de poppen om de mannen doen met de doeken. Deze mannen hebben een standbeeld. Die konden alles doen wat ze wilden. Maar dat konden ze juist doen omdat de vrouwen thuis waren met de kinderen. We staan nu in Holwert en deze man had 11 kinderen... 11. En deze was, dit is Waling Dijkstra. En die was heel vaak weg met zijn verhalen en zijn boeken. Maar de vrouw, daar hoor je niks van. Daar gaat het om. Het onbetaalde werk wat ongezien wordt. En dat moet gezien worden.
6: Ik zie dat je een echte Dolomina binnen. Er hing het een speltje op je linker borst. Mij een rede voest omheen. Ja. Je had een reed wit lint bij jou. Ja. En je had een poppen in de hand. Een soort van de babyborn, zeg maar zeggen. die gaat nou hier om dit beeld van Waling Dijkstra heen.
7: Ja, dat klopt. Dan kan iedereen zien waar we mee bezig zijn. Dit is inderdaad een heel leuk popje.
6: Hanneke, hing het nou een reedwiet lint om het borstbeeld van Waling Dijkstra heen? Die bindt ze nou drie keer om de poppen heen en om het beeld. Ja. Zit hij?
7: Ze zit helemaal gezellig bij hem. Ik doe er nou nog even een papiertje bij, zodat iedereen weet waarom dit is. Want anders weet misschien niemand dat. En het is wel de bedoeling dat men weet waarom we dit doen.
6: Want waarom doe je dit?
7: om te laten zien dat deze Waling Dijkstra, die dus heel vaak weg was, lezingen geven, weet ik het wat hij allemaal deed, boeken schrijven, dat zijn vrouw dus thuis was met 11 kinderen. Als die vrouw dat niet had gedaan, had hij hier niet op het borstbeeld gestaan. Het gaat dus echt om, onbetaalde, maar ook onzichtbare werk van vrouwen.
6: En waarom is het dan handig om het nood te doen? Want dit wie je ziet, daar kunnen we net meer wat om verorien. Wat wil je hem concreet je noemen bij het wat maakt er verorien?
7: Vrouwen moeten zichtbaar worden. Er moet meer respect komen voor vrouwen die thuis blijven met de kinderen. Vrouwen moeten meer in zicht zijn. Wij zijn bijvoorbeeld ook bezig geweest met de verkiezingen van Stem op een Vrouw. Nou, er zijn ruim 400 vrouwen met voorkeursstemmen in de gemeenteraden gekomen. Nou, dat is toch fantastisch. En daar gaan we dus ook mee door.
6: Op hoeveel plakken in Friesland gebeurt dit?
7: Daar zeg je wat, een heleboel. Een stuk of 10. 15 denk ik wel.
6: Juster Jong, ben je al begonnen bij Anne Vondeling in jou het bijgeliks, maar ik heb ook wat lezen door IJsse IJsinga, het beeld in Frensjer, Abel Enstra.
7: Ja, die had ook een pop, dat klopt inderdaad. Een hele prima pop. Waar zijn we nog meer geweest? We zijn in Franeker geweest, dat zei Jan in Harlingen, in Dron Rijp, net in Verwerd, in Brandgem. En ze hangen ook al bij de Open Looks in Groningen, in Alkmaar hangen ze. Dus het is fantastisch. Het is wat je net ook zei, de dag van de arbeid, vandaar deze dag.

0: De schildpaddenopvang in de Harkemar die had het extreem drok. Er zijn een heel soort aanvragen voor permanente opvang. En over hoe dat komt, praat ik met Gerard van der Wijk. Hij is van de schildpaddenopvang. Ja, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Hoe kan het dat er zoveel schildpadden aanbeheer worden?
1: Heel rond deze tijd is er eigenlijk al wel een piek. Bij oorenopvang, zeg maar, met oorsoortdieren. De vakantietijd komt er weer aan, dus dan zie je meestal wel een piek. Maar het is nou wel gewoon, bij uurs, mijn schildpadden is wel een extreem aantal op dit moment.
0: Ja, en hoe kan dat dan?
1: Ja, weet ik niet. Er worden een hele grote schildpadden worden gehouden in Nederland. Nou, en wie ben al tien hier bezig, zeg maar, om meestal te overtuigen van, ja, lid ze net los in de natuur. Nou, en dat werd ik. Hè? Dus een heel grote mensen die kiezen dan ook voor om ze letterlijk gewoon netjes naar een opvang te brengen. En we denk ik dat daar die piek mij te maken had.
0: Dus je bent een beetje slachtoffer van je eigen succes?
1: Ja, nou ja, slachtoffer. Het doel is natuurlijk wel dat die dieren het goed hebben. En mensen die nog blijft, ik zie dat een schildpad te grut wordt om in een hoes te horen en in een bakje zitten. En ja, die zie je toch een beter leven voor hun.
0: En hoe zit het dan nou? Als ik nou bij hem kom en zeg van, ik heb een familielid die moet naar een verzorgingshoes of zo. Vjouwe schildpadden binnen oer, kun je hem zo opvangen? Wat zeg je hem dan?
1: Nou ja, we hebben in meid een beetje een verschil in de type omvragen. Dus dat er inderdaad spoed bij is, dan proberen we die zo snel mogelijk te helpen. En we proberen die oren meestal eigenlijk een beetje te vreden van, ja, wat je nog even met het voortdoen van de schildpadden. Dus ha, even een aantal maanden geduld. Dan kunnen we in ieder geval de wacht riegen bijwerken.
0: Ja, want is er wel een oplossing in zicht dan?
1: Ja, we hebben gelukkig hebben we vorig jaar de beschikking kring over een gebied in Kolmerswijg, de voormalige forelpoel. Nou, en daar zijn we op dit moment mee bezig om dat klaar te maken voor schildpadden.
0: En hoe vier BM er maar dan?
1: Ja, we proberen eerst voor de eerste groepen, waar het grootste probleem mee is. Er zijn bepaalde soorten die maar meer herplaatst worden. Dus daar proberen we eerst een grote vier en een binnenruimte van klaar te krijgen. Dus wie binnen misschien maar op 10%. Maar ja, dat had natuurlijk ook al je mij de financiën en vergunningen en zo te meiden. Dus,
0: en dat je het dan optellen, hoeveel skillpadden binden dan nou en wat kan dan eisen?
1: Het plakje Kolmerswijg jouwt in ieder geval ruimte van 20.000 skillpadden.
0: 20.000?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus dat is een heel groot plak. En daar hebben we natuurlijk hier een voor strijd. En dat is eigenlijk een plak waar die dieren eigenlijk tot bloei komen kennen. Hein? Gewoon in mooi skinwetter, granagieten, warmte. Een schildpad is en bloedt een wild dier. Hein? Die worden vaak als hoesdieren oorskaft. Maar ja, vaak blijkt dan wel dat ik gewoon wilde dieren ben. Dus die wil ik verder. Hein? Dus die wil ik ontdekken wat het leven nog meer in petto had.
0: En hoe vallen dat nou nog even? Hoe vallen hem er dan nou in opvang?
1: We hadden nou iets meer dan 6.000.
0: Ah, oké, okay, wat een verschil. Ja.
1: Ja.
0: En zet je hem nou vol? Is het echt vol? Of denk je van een peer kan er nog bij?
1: Ja, echt de noodgevallen die kunnen we sowieso opvangen. Hè. We zijn natuurlijk al een tiertje aardig vol. Hè. Dus vandaar ik het schildpaddenreservaat. Maar we kunnen altijd nog wel schildpadden opvangen. Maar het idee dat we dit hier een heel prettig kwijt kennen in Kolmerswijg.
0: Gerard van der Wijk van de schildpaddenopvang nou nog in de Harkemar dadelijk dus ik in Kolmerswijg werd er een flink stuk rondte bij komt.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Ja, omdat de stroompries voor de familie Jip in het reet doekt, kennen mensen flink geld verdienen. Maar dan mag ze wel een dynamisch energiecontract hebben. Dat leent namelijk om de elektrische apparaten om te zetten, of de auto, of de thuisbatterij, de hoesbatterij, familie op te laden. Daar praat ik over met Douwe Faber. En die kennen we natuurlijk al nog van E-kwadraat. Bedoel dat hij trouwens vorig jaar oktober verkocht heeft. Faber, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Ja, eerst maar eens even, waarom is die stroompries, staat Jip in het reet van de familie eigenlijk?
5: Nou, het waait, joert wat en het is natuurlijk strak blauw. Dus we hebben een prot energieopbrengst. Hè? Dus we hebben in Nederland heel prot zonnepanelen op daken, op velden. En prot windenergiestingen. En vaak tussen 12 en 12, want die piek draaien, die piek er is, dan hebben we relatief weinig verbruik. Meestal ben onderwijs, meestal laat net thuis. En dan zie je dat er te meer vraag is en te volle aanbod. Nou ja, en dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en dan leert het de moeite dus om de elektrische auto onder laden te zetten?
5: Zeker. Alle, als je denkt, ik met Nowaski of ik met laden of mijn accu is nog leeg. Ja, dan mij zwaar ik dat nou alles opladen wordt. Want het is nog ja, gratis of negatief zelfs. En ja, daar krijg ik straf van op termijn van het energiebedrijf. Als je de zonnepanelen nou trolleverd let op net,
4: ja.
5: Grutschalig, de bedrijven die krijgen er al een negatieve premie op. Maar dan krijg je particulieren. Ja, ik in alle slag van hun energieprijs.
4: Ja, maar hoezom? Als de autonoom laden zegt, dan verschillen ze dat.
5: Zo is het. Dus dat kist eigenlijk maar negatief. Ja, dan kist eigenlijk negatief laden. Dus dat is heel wat oors in de benzine aan de pomp.
4: Ja. Dan krijg je heel taal. Om hoeveel giet het dan eigenlijk?
5: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Dus dit zijn hele extreme dagen dat het wel opnemen een kind tot meer dan een kwartie. Maar het ben ik dagen. Hè, de andere kant is, hè, om er helemaal op in te zetten, maar een flexibel contract. Jullie in de zin hebben eruit. En als je dan de boel omzet, ja, dan maken we dan nog steeds gas gas bijstoken van deel. En dat is momenteel hartstikke duur.
4: Ja.
5: Dus daar weer hele hege prijzen. En daarom leent het ook om ja, steeds meer flexibiliteit op te zetten. Dus net alleen een dynamisch contract. Maar ook de auto laden, die apparaten zou instellen dat ze hoe dooi stroombroeken. En accu's plaatsen, dat wordt steeds interessanter.
4: Ja, ja, maar die auto die mag onderladen, no, zoen je zei ze eigenlijk. Ja, ik zei het zelfs dat het wel eens 44 cent de kilowatturen oplevert, ik ken.
5: Je hoort zeker, hè? Dus dat klopt. Dus het is ja, nou had je hem nog net een lader hebben, dan voort even een lader zetten. Want dan heb je de ijskoker gratis, Joer.
4: Ja, dat is ik best zo. Nou, dat is mooi mijn om. Het is wel iets wat we de komende tijd vaker verwachten kennen, denk ik, hè?
5: Ja, we zien dat zelf ook. Ik ben zelf ook investeerder in verschillende accubedrijven in Nederland. En dat zien we dat eigenlijk Vierwielien boeren een beetje een opmaat te krijgen. En dat ze steeds meer extreem krijgen. Nou ja, dan ga je natuurlijk twee keer extreem. Nee? Want je houdt het oerdaai te volle en jongste min. En wat jongste min hebben, ja, dat is hartstikke duur. Terug alle crisis in de wereld. En dat zal ik nog wel even worry. Hè? Want die crisis in de wereld, die is voor het oer zeker het effect ervan qua energieprijs net. Dus ja, die dynamische contracten die worden zeker lingerend. Alleen dat werkt wel voorzichtig mooi. Want je kan één keer miszitten en dan betaal je de hoofdprijs.
4: Ja, nee, dat wel inderdaad. Nou, zorg je contract even goed naai. Zorg even west terug op herst. Maar altijd inderdaad, ze is daar dat is voor die heel verschillende kerst met het opladen van de auto. Dan zoek ik het zeker aan, denk ik, hè?
5: Zeker weten. En het loont steeds meer om flexibiliteit in te zetten in je huis.
4: Ja, hartstikke goed. Douwe Faber, dank je wel voor het verhaal.

0: Nou, Woon Friesland docht nooit Wenningbouwstichting Accolade mee om een actie om de fortuin van hierders in Drachten griener te maken. Zond Joort kunnen hierders haar aanmelden. Ze neemt de stretboer Anneke Riemersma. Die maakt het dan in de manden maar de hierders een plan om de tegels voor te herin en in het vrijkomenstik groen plantendel te zetten. Nou, die planten die komen dan ik weer van een speciale kwekerij, Passieflora in Drachten. De hierders die krijgen de planten vergees. Smalkoek kunnen 24 hierders van Accolade meedoen. Om die actie van Woon Friesland ken ik 24 meedoen. Dat je dan een beetje optellen kunnen, dan weet je dat er 50 ton in Drachten oppakt worden kunnen. Directeur Else Klinkhammer van Accolade, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Waarom docht Accolade mee?
1: Nou, wij vonden dit van Woon Friesland een hartstikke leuk initiatief. Wij hien alles jeder die straatboer voorbij komt, John. En toen zijn we hoe leuk zou het wezen. Dat wij u hier dus ik stimuleren kennen om hier om uit te doen.
0: Ja, en leuk is natuurlijk leuk, maar heem er ik belang bij?
1: We hebben er belang bij, zeker. Ten eerste worden de tuin er mooier van. Maar het is natuurlijk ook heel wichtig voor de biodiversiteit. Hè, dat we de tegels eruit halen en meer planten erin. Nou, we hebben natuurlijk een hoop problemen met droegere simmers of juist de clusterbuien. Dus voor de hitte is een griene tuin altijd beter als een verstimde tuin. En het kan ik beter het ruimwetter opvangen.
0: Nou is het wel zo, ja, 24 tuin nog aanpakken. Dus dat klimaat net bot van Verori, toch?
1: Nou, het helpt altijd iets. Dus wij zorgen bij ons hier dus dat het gemak vaak voorgiet. Hè? Dat er een hoop tegels in de tuin liggen. En wij hopen op deze manier wel een chance bij te dragen.
0: Ben er eigenlijk eerst een voor? Kim, dat als de Wenningbouwstichting Dwang. Kim, het zijn hier dus van de mei net meer dan 7% betegelen worden?
1: Ja, dat kennen we dan. Ik weet net precies hoe we dat nou in ieder hiercontract vastlijn hebben. Ik denk dat het in de wat oudere hiercontracten nog net ziet. Maar ik geloof dat we dat in de nijste hiercontracten wel opnemen. Het hing het ik wat van de gemeente af, van de voorschriften van de gemeente.
0: Ja, maar
1: nou, wij zijn een groot voorstander van griene tuin.
0: Ja, nou, dat liet me dan zien, maar deze actie. En het is meer als alleen die planties er even inzetten. Want die stretboer, die Anneke Riemersma, die komt ik vaker waarom. Op wat voor wijze bloot zij dan belutsen?
1: Ja, dat is een heel mooi initiatief. Jim Science kreeg al, hè, de plantjes die komen van Passiflora. Dat is een activiteit van Aliade. Meestal met een beperking, die kweken die stekjes op. Er wordt ik werken met stekjes die de tuincentra net helljes is, maar die daar net goed genoeg verbinden, die het oors voor dienen worden. Die pakken zij ik mooi. Daarom geven ze ik gratis uitdelen. En Anneke die geeft aan de slag, maar meestal die het zelf graag willen. Dus de meesten met wel motiveerd wezen. En ze komt dan na een maand of twee bij een keer deel om te zien hoe het erbij stiert, om nog wat tips te gaan. En dan doet ze na 6 maanden ik nog een keer.
0: Dus ging nog wel aardig om even te vertellen, want die streetboer dat is in 2000 jantje nu aanzetten. In Zwolle, ik als project om ja, te vergrien, grienten en maar fruit en zo. Jem doch dus nou in Drachten mooi, maar Accolade heb ik huizen op een heel soort orenplakken, Frenzer, de Jouwer, Snits en zo.
1: Ja.
0: Doe hem derk mooi.
1: Daar hebben we nog geen stridboer ontdekt. Maar ik hoop dat hij er wel komt. En als hij er komt, ik weet dan eigenlijk wel zeker dat we derk mooi doffen.
0: Dat luidt dus in het verschiet, wat dat betreft.
1: Ja, zeker.
0: Dan nog een detailvraag. Waarom alleen nog voortuin?
1: Waarom alleen nog voortuin? Nou, daar is het resultaat het meer zichtbaar. En dan hopen we dat we daarmee ik oren aanstekken. Ik weet dat er wel eens hier dus binnen die te oren Anneke of de orenstripjoorden vreetje van Boyum, ik eens even Maisje en Ines achtertuin. En dat doet ze dan ik wel.
0: Mooi zinken altijd, maar die vergezen stekjes en plantjes en zo is alleen nog van voor.
1: Dat net op. Nee.
0: Waar weet, komt er ook nog een actie in de achtertuin.
1: Ja.
0: Je weet het net. Van nou, dank u wel. En oormelden dat kind dus. Laten we dat nog even nemen, waar dat ik alweer ken.
1: Ja, dat ken op een website. Ik denk gewoon op je eigen website. Accolade.nl. Leef het helemaal in behouden.
0: Ja, liet het mij. Ja. En even een ziekje maar Google of zo.
1: En bel je naar Accolade.
0: Daarom. Komt helemaal goed. Dank je wel. En een goede weekend, Tameeske.
1: Ja, dank je wel. Hetzelfde.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spielert. Omroep Friesland.
1: Mandy Fjouwermaaien bij Omroep Friesland. De provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil bij de burgers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Mandy Fjouwermaaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij met de gang van zaken. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Bij protesten in Istanbul zijn 500 mensen opgepakt. Op 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er vaker protesten in Turkije. Vakbonden en werkenden houden dan marsen door de stad. Demonstranten proberen het Taksimplein te bereiken, maar er mag sinds 2013 niet meer gedemonstreerd worden. Ook vanavond was er weer een natuurbrand. Dat was op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. En ook in België woedde sinds het eind van de middag brand op een militair terrein. En ook dat vuur is geblust. In Rotterdam is vanmiddag een vrouw van 80 klem komen te zitten onder een tram. Hoe dat kon gebeuren is volgens de regionale omroep Rijnmond nog niet bekend. De vrouw kwam op de koolsingel vast te zitten tussen de tram en de rails. Ze is door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder was ze aanspreekbaar. Door het ongeluk kwam een deel van het tramverkeer in Rotterdam stil te liggen. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II uit Tilburg de tegenstander. Het weer tot slot. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag ook regen en onweersbuien. Lokaal met hagel en windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 14 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. so you can.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: President Trump noemde Charles bij diens staatsbezoek aan de VS de beste koning. Alsof het een misverkiezing is en hij het enige jurylid. Grote vraag is natuurlijk hoeveel punten Trump aan Willem-Alexander gaf. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Boeren maken zich grote zorgen over de aanhoudende droogte. De bekendste rechtbankverslaggever van Nederland, Saskia Belleman, ging vandaag met pensioen. We blikken met haar terug op al die jaren in de rechtszaal. Na de dodenherdenking op 4 mei is een voorstelling te zien over het taboe rond Japans-Indische kinderen, geboren tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. En in onze rubriek in aanloop naar Bevrijdingsdag een futuroloog over de waarde van vrijheid in de toekomst. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 1 mei.
3: Er gebeuren heel veel oefeningen waar helemaal niks fout gaat. Ja, nu gaat het heel erg fout, dat zien wij natuurlijk zelf ook. Dus het is goed om dat te onderzoeken.
2: Dat zei staatssecretaris Boswijk van Defensie over de natuurbranden die uitbraken tijdens militaire oefeningen. Er zijn regels voor oefenen tijdens droogte en die gaan mogelijk veranderen.
4: Ik verwacht wel dat die protocollen zullen moeten worden aangepast.
2: Je moet ook kijken naar de locaties van de oefeningen, zegt deze burgemeester.
5: Er zijn ook plekken waar je misschien wel kan oefenen met dit weer, maar ga dan niet op een droge dorre hei zitten.
2: Ondertussen was de brandweer vandaag nog druk met blussen, zo druk dat hulp vanuit Duitsland en Frankrijk nodig is.
6: Our chief calls me to say that it is possible to go to Netherlands.
2: Want ze hebben daar betere brandweerwagens dan wij.
7: Die hebben onder andere grotere banden, watervoorraad bij een pompcapaciteit, maar die kunnen ook echt de gebaande paden af.
2: Ondanks het betere blusmateriaal is de brand bij het harde nog niet uit. Omwonenden doen amper een oog dicht.
8: Misschien word je wel gebeld 's nachts van dat je weg moet of weet ik veel. Ja, op zich, ik heb wel geslapen, maar niet veel.
2: En de rook is ook heel vervelend.
9: Even buiten geweest, maar toen rook het maar heel erg. Niet zo heel hygiënisch.
2: President Trump kondigde hogere importheffingen aan voor auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie. En in de buurt van zijn helikopter legt hij uit waarom.
10: Because the European Union was not adhering to the trade deal we have.
2: Wat Europa dan verkeerd doet, zegt hij niet. De importtarieven lagen op 15%. Hoe hoog worden ze nu?
10: So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%.
2: Trump wil hiermee autofabrikanten verleiden om fabrieken in de VS te bouwen, want...
10: When those plants open, there won't be any tariffs.
2: Het is 1 mei, de dag van de arbeid. Al weet niet iedereen dat.
11: 1 mei? Bevrijdingsdag? Nee.
2: Nee, op de dag van de arbeid wordt ook vaak gedemonstreerd voor meer sociaal beleid, zoals in België.
12: Ik denk dat er heel wat meer strijd nodig is nog dan vroeger.
13: Nu meer dan ooit zal wel zijn, voor de koopkracht, voor alles.
2: Ook in Nederland gingen mensen de straat op, want hier gaat ook veel mis.
14: De VIA, de WW, de AOW, de zorg die wordt afgebroken.
2: De demonstranten kunnen er met hun hoofd niet bij.
15: Net zoals dat je moet doorwerken, ene tot je 67ste. Wie bedenkt dat er is zat geld?
2: En het was een zonnige dag vandaag, zo zonnig zelfs, dat je geld kon verdienen door stroom te gebruiken. Want het aanbod was groter dan de vraag.
16: En daardoor daalt de prijs. En soms zelfs zo sterk dat die prijs negatief wordt. En je dus inderdaad geld toekrijgt.
2: En zo kreeg je voor iedere kilowattuur die je gebruikte 47 cent terug. Een elektrische auto opladen wordt dan een feestje.
16: Dan kon je die auto volledig gratis opladen en je kreeg nog daarbovenop een tegoed van 20 euro.
2: En ook met andere apparaten kon je dus geld verdienen. Daarom was het vandaag een uitstekende dag voor...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Levi van Eck zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Levi.
17: Gokverslaafden die zich aanmelden in het gokstopregister blijven mailtjes van gokbedrijven ontvangen met aanbiedingen en kortingen. En dat terwijl in de wet staat dat gokaanbieders hun reclames niet mogen richten op kwetsbare groepen. Het ND schrijft erover. Wie zich aanmeldt voor zo'n gokstop wordt voor zeker 6 maanden niet meer toegelaten in casino's, gokhallen en op goksites.
2: Justin van 30 had zo'n gokstop, maar bleef dus mailtjes met aanbiedingen ontvangen. Daardoor kon hij de verleiding niet meer weerstaan en begon hij weer met gokken, nu bij illegale sites. Het Trimbos Instituut wil daarom dat de overheid meer doet tegen gokmarketing, zoals het verbieden van gokreclames.
17: Online is er allerlei gedetailleerde informatie te vinden over militaire vliegvelden, munitiedepots, zendmasten en pijpleidingen in Nederland. En de overheid publiceerde die informatie allemaal zelf, schrijft NRC. Zo is heel makkelijk te vinden waar het buizennetwerk van Defensie ligt, dat militaire vliegbasis in Nederland van kerosine voorziet.
2: Een ex-militair nam contact op met de krant. Ik wil niemand op ideeën brengen, ik wil waarschuwen. Poetin hoeft helemaal geen spionnen te sturen. Je kunt het in Nederland gewoon googlen, zegt hij. In een reactie zegt het ministerie dat het wettelijk verplicht is om de informatie online te zetten.
17: In de Volkskrant gaat het over de in Nederland ernstig bedreigde korhoen. De vogel is wereldberoemd vanwege zijn uitbundige paringsdans. Die klinkt trouwens zo. Maar dit geluid horen we dus steeds minder. De korhoen heeft het moeilijk door een verslechterd leefgebied. Er komt alleen nog maar voor op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Maar ook daar gaat het niet goed met hem. De provincie haalt al sinds 2012 ieder jaar tientallen exemplaren uit Zweden, waar hij het wel goed doet.
2: Mogelijk doen ze dat dit jaar voor het laatst, want veel vogels uit Zweden redden het hier ook niet. De provincie moet het jaar bepalen of ze doorgaan met het project. De Volkskrant zag hoe er in Zweden 47 vogels werden gevangen en weer werden vrijgelaten in Nederland. Onlangs is het leefgebied aangepast in de hoop de overlevingskansen van de korhoen te vergroten.
17: En dankzij een oproep in De Telegraaf heeft de 42-jarige Lionel zijn kunstbeen weer terug. Die verloor de Amsterdammer vorige week tijdens een avondje stappen. Hij gaf toe, hij had te veel gedronken. Vermoedelijk ben ik gevallen en is dat kunstbeen losgeraakt, vertelt hij.
2: En zijn vriendin vond hem voor de deur van hun huis zonder been. Lionel zocht de publiciteit op omdat de prothese 9000 euro kost. En dat heeft geholpen. Het been bleek al dagen in een opslagruimte te liggen van een café. Een medewerker die de prothese had gevonden, had hem daar neergelegd.
17: Het been is beschadigd, maar kan gemaakt worden. Lionel is blij en dankbaar, maar hij is ook verbaasd wat zijn verhaal losmaakte. Ik kreeg hoon omdat ik te veel had gedronken, maar gelukkig kreeg ik ook heel veel lieve reacties van mensen die het heel erg voor me vonden, vertelt hij in de krant.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jungle met Carry On. We hebben een van de droogste aprilmaanden ooit achter de rug. Boeren en tuinders merken al de eerste gevolgen en maken zich zorgen. Contact met Brenda Timmerman, akkerbouwer in de Veenkolonie en bestuurslid vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat verbouwt u zelf?
1: Nou ja, allerlei verschillende soorten akkerbouwgewassen. Aardappelen, suikerbieten, granen. Uien hebben wij ook. We hebben wat bloembollen. Dus we hebben een heel divers bouwplan.
0: En deelt u die zorgen over de droogte?
1: Jazeker. Ja, het is letterlijk aan de orde van de dag natuurlijk. Je merkt dat de gewassen gewoon water nodig hebben. En dat weersbericht ziet er niet naar uit dat er natuurlijk voldoende lijkt te vallen.
0: En zijn de problemen dan extra groot omdat vorig jaar het natuurlijk ook heel erg droog was?
1: Ja, wat je weet en merkt is dat de grondwaterstanden eigenlijk door de winterperiode niet zijn aangevuld. We hebben niet zo'n hele natte winter achter de rug. En dan merk je dus dat dat al wat minder heeft als andere jaren. Dat is probleem 1. En wat er nu eigenlijk een beetje bij komt kijken, wat normaal gesproken in het voorjaar niet altijd aan de orde is, is dat er een redelijk straffe noordenwind staat. Mm. En dat zorgt natuurlijk ook dat het enorm snel verdroogt.
0: En welke gevolgen heeft dat dan?
1: Nou ja, wat je merkt is dat vooral de bovenste grondlaag van onze landerijen, die zijn droog. En april is eigenlijk altijd de maand waarin er volop gezaaid en geplant wordt. En u kunt zich voorstellen, als je dat zaadje dus daadwerkelijk in de droge, dorre grond legt en daar komt geen vocht bij, ja, dat ontkiemt niet. En op het moment dat het dan ook nog zo hard waait, ja, dan heb je op een gegeven moment zelfs de kans dat het zaadje uiteindelijk weer dat alles gras, of sorry, het grond wat er bovenop ligt wegwaait en uiteindelijk het zaadje daarmee ook. Dus ja, dat is wel zorgelijk.
0: Ja, dat lijkt me meer dan zorgelijk. Lijkt me extreem problematisch. En in de Veenkolonie, waar u dus uw werk doet, geeft dat nog extra problemen?
1: Nee, het is niet zozeer specifiek ons gebied. Ieder gebied heeft andere uitdagingen. Wat we natuurlijk, wellicht heeft het ook gelezen, dat er in het zuiden van het land ook al een aantal waterschappen nu gezegd hebben van joh, wij moeten zuinig zijn met water. Ja. En wij stellen wat beregeningsverboden in. Dat is bij ons in het noorden van het land nog niet zo. Maar ja, u kunt zich wel voorstellen, als er daadwerkelijk de neerslag van boven uitblijft, ja, dan worden ook dat soort maatregelen hier getroffen.
0: Maar wat is daar dan tegen te doen? Wat kunt u op dit moment doen?
1: Nou ja, wat wij natuurlijk zien is dat we met beregeningshaspels die er natuurlijk her en der zijn, volop ingezet wordt om toch gewoon de landerijen goed nat te krijgen. Dus zolang je geen beregeningsverbod hebt vanuit het waterschap, heb je daar natuurlijk nog genoeg mogelijkheden. En we zien ook best wel dat we qua innovaties in de landbouw wel wat kunnen. Maar goed, daar zeg ik altijd achteraan van ja, er is uiteindelijk nog geen gewas of plantje of iets anders ontwikkeld wat gewoon zonder water groeit.
0: Maar wat zijn dan die innovaties?
1: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan irrigatie. Dat wil zeggen dat er eigenlijk heel erg plekgewijs met buizen daar water wordt toegevoegd, daar waar zeg maar, het zaadje zich in de grond bevindt, om het even zo te zeggen. Dan hoef je dus niet met een hele grote beregeningshaspel een enorme klets met water te geven. Dus dat scheelt. Alleen ja, daar moet je natuurlijk wel en de financiële middelen voor hebben en ook de beschikking hebben dat dat op het perceel waar jij toevallig die gewassen staan hebt, ook tot je beschikking hebt. Want als je geen sloot of kanaal naast je perceel hebt, ja, dan heb je natuurlijk al een hele andere uitdaging.
0: En geldt dat voor veel boeren? Je moet inderdaad ook het geld hebben om die investering te doen?
1: Jazeker, ja. Ja, het is natuurlijk allemaal financieel gestoeld. Dat mogen duidelijk zijn. En uiteindelijk, als wij natuurlijk gewassen niet fatsoenlijk gegroeid krijgen, ja, dan heb je uiteindelijk ook geen opbrengsten. En dat werkt gewoon natuurlijk door in de volgende jaren hierna.
0: U had het over beregeningshaspels. Dat zijn van die sproeiers, hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat zijn van die. Het verschilt in grootte. Je hebt ze in een wat kleiner formaat die om de zoveel meter staan. En zeg maar een beetje de tuinsproeien zoals u die uit de tuin zelf wellicht heeft. Maar je hebt ook de wat grotere haspels waar gewoon echt lange slangen op liggen van soms wel 400-500 meter. En dan kun je die dus middels een dieselpomp kun je die dus weer laten optrekken en daardoor water laten geven. Maar goed, dan is natuurlijk gelijk het volgende probleem aan de orde. Die machines draaien dus inderdaad niet op water, maar hebben gewoon brandstoffen nodig.
0: En die is niet goedkoop, weten we op dit moment.
1: Nee, wat de brandstofprijzen zijn op het moment. Dus dat is ook, ja goed, dat baat allemaal. met al best wel zorgen. Kijk, je hebt al zorgen om een goede stand van het gewas, want uiteindelijk is dat je eindinkomsten op het eind van het jaar. Ik zeg altijd, een boer heeft maar één keer de kans. Dus in het voorjaar het zaaien en poten en het najaar hopen dat het goed oogst. Nou, daar kun je er alleen maar heel goed op passen. Dus water geven op het moment dat je het nodig bent. En vervolgens, ja, op het moment dat je daar dus hulpmiddelen voor nodig zou zijn, van welke aard dan ook, ja, dat kost gewoon geld. En ja, dat blijft altijd een wisselwerking tussen ja, opbrengst en kosten.
0: Ja, het is mei, de zomer komt er natuurlijk nog aan. Heeft u überhaupt hoop dat het gaat verbeteren?
1: Ja, zeker. Ja,
0: u blijft hoopvol.
1: Nou, wou ik net zeggen, zonder hoop geen idee. Dat we dat vooral wel houden. Nee, en het is ook echt nog te vroeg om te zeggen van het wordt niks meer. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn als je dat nu al zegt. Maar neem niet weg dat we... nee, nogmaals, je moet goed op je gewassen passen. En op het moment dat je het al een slechte start mee kunt geven, omdat je bij de start van het seizoen dus al deze droogteproblematiek hebt, ja, dan is het echt wel uitdagend om er nog de rest van het seizoen uiteindelijk een goed gewas van te halen.

0: Natuurlijk in stand van het gewas. Kijk, maar je moet niet vergeten, we hebben het dan over onze akkerbouwgewassen, maar laten we ook bijvoorbeeld even kijken naar toch wel de natuur en bijvoorbeeld de bomen die nu ook tot uitwas komen. Die boomwortels die trekken aan hetzelfde grondwater als waar wij als boeren dus aan trekken om ook een beetje water op de landerijen te krijgen. Dus ja, je moet met elkaar ook nog zo redelijk mogelijk verdelen natuurlijk. En ook de natuur is gewoon nu op dit moment heel veel nodig. En we hebben een aantal gewassen die hebben nog niet per direct echt de hulp van vocht nodig. Alleen als het langer uitblijft, ja, dan wordt het natuurlijk ook op die plekken steeds nijpender.
1: Dus u blijft omhoog kijken de komende tijd?
0: Ja, zeker.
1: Dank u wel. Brenda Timmerman, akkerbouwer en bestuurslid vakgroep akkerbouw van LTO Nederland. Na honderden rechtszaken en duizenden dagen in de rechtbank stopt Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman ermee. Het gezicht van de Nederlandse rechtbankverslaggeving wordt morgen 67 en gaat met pensioen. Is met pensioen. Welkom Saskia, fijn
2: Dank
1: dat je er bent. Vandaag je laatste dag voor je officiële pensioen. Ik zag op X dat je gewoon in de rechtszaal zat. Wat voor zaak was het vandaag?
2: Ja, het was een zaak die ging over een man die in Loosdrecht tijdens rellen tegen de komst van asielzoekers daar enorme vernielingen heeft gepleegd. Stoeptegels door de ruiten heeft gegooid. Een half uur lang hele zware stoeptegels. Verkeersborden uit de grond heeft getrokken. Door elektrische deuren heeft gesmeten. Dus ja, die moest voor de rechter komen. Die was volgens de politiemensen die hem bezig zagen op een bizarre manier actief.
1: En je was gewoon aan het werk?
2: Ik was gewoon aan het werk.
1: Niet met een ander gevoel?
2: Nou, wel een beetje met dat gevoel van, goh, ja, dit is de laatste dag in dienst van de krant. Want ja, dat is morgen afgelopen. Maar ik stop niet helemaal. Ik ga wel met pensioen, maar ik ga als ZZP'er nog steeds rechtszaken bijwonen voor de talkshows. Ik blijf freelancen voor de krant af en toe. En ik laat het onderwerp femicide niet los.
1: Daar gaan we het straks nog over hebben. Want we gaan even terug naar, wat is het, 16 jaar geleden.
2: Ja.
1: Je allereerste zaak als rechtbankverslaggever.
2: Nou, als gespecialiseerd rechtbankverslaggever. Ja, want ik deed het al wel veel eerder, maar dan erbij. Ik was algemeen verslaggever. Ja, en dan hoorde af en toe een rechtszaak verslaan er ook bij. Maar echt gespecialiseerd, dat was 16 jaar geleden, ja.
1: En hoe was die allereerste zaak in die rol?
2: Ja, ik vond het heerlijk. Ik had een aantal jaren leidinggevende banen gehad. En dan ben je gebonden aan je bureau. Ik zat de hele dag sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, dat soort dingen te voeren. Ik zat te vergaderen. En ik dacht eigenlijk in toenemende mate van, ja, is dit nou waar ik de journalistiek voor had gekozen? En het antwoord was eigenlijk steeds vaker nee. En toen kwam Fred Soeteman, onze toenmalige rechtbankverslaggever, naar binnen. En die zei van, goh, ik ga gebruik maken van de vervroegde uittredingsregeling. Die bestond toen nog. Zoek voor mij maar een ander. En ik dacht, dat is het.
1: Ik ben het.
2: Ik ben het.
1: Ik ga het doen.
2: Opvolger gevonden. Ja.
1: En waarom dacht je juist die rechtbankverslaggeving? Dat trekt mij aan.
2: Ja, omdat me dat altijd al gefascineerd heeft. Je komt in rechtbanken, je zit met je neus vooraan als je hoort wat mensen gedreven heeft om, ja, soms vreselijke dingen te doen. En ik zie heel vaak geen criminelen in de verdachte bank zitten, maar gewoon mensen zoals jij en ik, bij wie iets heel erg fout is gegaan in het hoofd of in het leven, waardoor ze opeens in staat blijken te zijn tot vreselijke daden. Maar ja,
1: gewone mensen, zoals jij en ik.
2: Gewone mensen, zoals jij en ik. Ja, het kan iedereen overkomen als je maar genoeg uitgedaagd wordt, getergd wordt. Als je misschien toch een stoornis hebt waardoor je niet meer in staat bent om helder na te denken. Ja, dan blijkt iedereen in staat om iets verschrikkelijks te doen.
1: Nou, ik zei het al, je versloeg dus honderden rechtszaken in die afgelopen jaren. Welke staan echt nog in je geheugen gegrift?
2: Nou, er zijn er meerdere, hoor, die nog steeds in mijn geheugen gegrift staan. Maar wat ik wel een hele bijzondere zaak vond, was die tegen Willem Holleder. Mm-hmm. Werd gezien als de grote man van de polderpenose, zoals die toen werd genoemd. Ja, en het heeft heel lang geduurd voordat het Openbaar Ministerie genoeg bewijs tegen hem had verzameld. En vervolgens hebben wij, ik denk iets van 40 zittingsdagen in een bunker in Amsterdam-Osdorp gehad. Dat was de beveiligde rechtbank van Amsterdam. Ooit was dat een regenjassenopslag van CNA, maar dat hebben ze een beetje extra beveiligd. En toen werden de rechtszaken gehouden. Ja, en dat was, ja, voor iedereen eigenlijk een hele bijzondere rechtszaak, omdat zoveel mensen hem kenden. Ze zagen hem op zijn scootertje door Amsterdam rijden. Hij ging met iedereen op de foto. Hij schreef een column in Nieuwe Revue.
1: Het was echt een soort celebrity.
2: Ja,
1: celebrity-crimineel.
2: Ja. Zo werd hij genoemd. Ja. Terwijl hij tegelijkertijd natuurlijk wel werd verdacht van betrokkenheid bij 6 moorden. En dat leken mensen wel een beetje te vergeten. Dus het werd als een soort attractie beschouwd om die zaak van Holleder bij te wonen. Met name op de dagen dat zijn zussen in de getuigencabine zaten. Want daar kreeg hij Stefan slaande ruzie mee.

0: Dus die scholden elkaar helemaal stijf. Voor teringwijf, leugenaar. Nou, ik weet niet wat ze allemaal naar elkaars hoofd smeten, maar het was grof en veel. Dan kwamen echt die Jordaanese accenten ook weer boven. En de bijbehorende emoties. Ja, en het publiek vond dat geweldig, merkwaardig.
1: Geweldig, mensen genoten daarvan. Dat is een soort entertainment.
0: Ze beschouwden het gewoon als entertainment. Ze stonden iedere dag in de rij voor de rechtbanken om de schaarse plekken voor het publiek te bemachtigen. En ik vroeg ook wel eens aan iemand die kwam van, goh, waarom bent u hier? Ja, zei die man, ik had de keus tussen de Efteling of Holleder. En het werd Holleder. Het werd echt beschouwd als een soort...
1: Het is een uitje.
0: Het was een uitje, ja. Terwijl het toch wel degelijk ging om hele ernstige zaken. Maar dat leek wel een beetje uit het vizier van mensen te verdwijnen. Dus ja, dat maakte wel indruk. Vooral ook omdat die man zoveel praatte. En eigenlijk meer praatte dan hij moest doen. Mm-hmm. De oren van je hoofd, zou je kunnen zeggen. Hij begon zo'n beetje bij de Heineken-ontvoering die hij heeft gepleegd, zei hij, omdat hij eigenlijk uit die onderwereld wilde en hij wilde een legaal bestaan in de bovenwereld opbouwen. Ja, daar heb je startkapitaal voor nodig. En de beste manier om dat startkapitaal snel bij elkaar te krijgen, dat was Heineken ontvoeren en zijn chauffeur. Ja, ieder ander zou zeggen van, ik ga er hard voor werken en ik verdien geld en daar verdien ik een startkapitaal van.
1: Maar hij verdiende ook geld, maar op een andere manier.
0: Hij verdiende ook geld, maar op een iets andere manier. Ja.
1: Je hebt ook veel rechtszaken verslagen waarbij kinderen betrokken waren.
0: Ja, dat zijn zaken die hakken er wel in, hoor. Omdat je toch heel veel dingen hoort over wat die kinderen wordt aangedaan. Dus ja, kinderen als Marianne Vaatstra in Friesland. Kinderen als Nicky Verstappen in Limburg. Daarna Donnie in Limburg.
1: Dat jongetje dat...
0: Dat jongetje dat door... dat was echt... jongetje heette Gino.
1: Ja, Gino heette Donnie. Donnie, ja.
0: Ja, je zag eigenlijk op beelden in de rechtszaal die werden vertoond hoe die man rondjes reed om zijn toekomstige slachtoffer en die kring steeds kleiner maakte. Ja, je had eigenlijk bijna de neiging om te roepen, maak dat je wegkomt. Mm-hmm. En ja, dat is dus niet gelukt. Hij heeft met een smoes heeft hij Gino in de auto weten te lokken. Hij zou hem naar huis brengen, zei hij. Jongetje had geen enkele reden om aan te nemen dat die man niet te vertrouwen was, maar dat bleek hij dus niet te zijn. En dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen. En als je dan hoort wat zo'n jongetje allemaal wordt aangedaan. Die rechtszaak was gevuld met emoties. De moeder van Gino heeft regelmatig haar emoties niet onder controle kunnen houden, schold, huilde. En zij is, voordat de rechtszaak was afgerond, ook nog overleden. En ja, haar dochters zeiden van verdriet, een gebroken hart.
1: Wat doet dat met je mensbeeld als je zoveel ellendige zaken moet verslaan? Eigenlijk het slechtste in de mens komt naar boven. Ja. En jij hoort dat, al die details, al die ellende.
0: Ja, ik heb me bij sommige zaken moet je dat meer doen dan bij anderen, maar toch wel altijd voor ogen gehouden. Het zijn de uitzonderingen die ik zie. De meeste mensen deugen gewoon. De meeste mensen doen dit niet. En dat kost meer moeite bij zaken die zo onder je huid gaan zitten. Zoals die van Gino en die van Nicky Verstappen. Dat zijn echt vreselijke zaken om te horen wat daar allemaal met die kinderen gebeurd is. En ja, datzelfde geldt voor die sextortion zaken die enorm in opkomst zijn op dit moment. Ja, als je dan een verdachte ziet, ja, zo'n verdachte van wie je denkt, ja, ik zou geen seconde argwaan bij hem hebben. En dat gold voor heel veel mensen. En ja, hij is toch in staat geweest om zich voor te doen als een leeftijdgenoot van jonge kinderen. Om die vervolgens in de val te lokken door zijn foto's, filmpjes van zichzelf te laten maken. Door hele onschuldige vragen aan ze te stellen. En als die kinderen dan eenmaal in die fuik zijn gezwommen, dan komen ze er niet meer uit. En ja, je ziet dan zo'n man in de rechtbank zitten en dan vraag je je af, wat heeft hem in godsnaam bezield om dat te doen? Ja, en dan blijkt eigenlijk dat ook deze man een historie heeft van... Moeilijk opgegroeid in een gezin waarin de ouders in scheiding lagen met elkaar en meer met elkaar bezig waren dan met hun kind. Veel verhuizingen waardoor hij de lentekriebellessen op school heeft gemist. En ja, zijn hele seksuele opvoeding van het internet heeft moeten halen. Mm. En die seksuele opvoeding bleek te bestaan uit harde porno.
1: Maar je mensbeeld is dus eigenlijk niet echt veranderd. Nee. Omdat je steeds zegt, dit zijn uitzonderingen.
0: Ja. Ja, dat nogmaals hoor, dat kost soms wat meer moeite om je dat voor ogen te houden. Maar nee, het heeft mijn mensbeeld niet veranderd. Het heeft me wel af en toe wel de drang gegeven om mijn dochter te willen waarschuwen. Hè, voor de enorme gevaren die je tegen het lijf kunt lopen of die je op internet kunt lopen. Ja, dan reageerde zij altijd heel erg met van, ja, mam.
1: Zoals elke...
0: Ieder puber doet dat. Ja. Dus. Maar ja, het maakt je er wel van bewust hoe ongelooflijk groot die gevaren kunnen zijn. Alleen, ja, het is ook weer niet de bedoeling dat je kinderen daarmee zoveel angst aanjaagt dat ze helemaal niemand meer vertrouwen. Mm-hmm. Maar kinderen die ermee te maken hebben gekregen, ja, die zijn hun vertrouwen in de mensheid wel kwijt, ja.
1: Dus je bent wel iets meer op je hoede?
0: Ja, ik ben wel meer op mijn hoede. En ik besef ook wel dat het echt in een heel klein hoekje zit. Dat je de verkeerde persoon tegenkomt op het verkeerde moment. En ja, dat kan dan desastreuze gevolgen hebben voor jouw leven. Of voor dat van anderen.
1: En om dit allemaal te verwerken, wij bij het journaal, we maken heel veel grappen over de meest vreselijke dingen.
0: Ja.
1: Doe je dat ook? Toch die galge humor is toch nodig om dat allemaal te verwerken?
0: Ja, dat moet je ook wel hebben. Want je moet het ook een beetje van je af kunnen praten. Ja. En een beetje met je collega's erover kunnen praten op een manier die even niet al te serieus is. Maar dat doe je natuurlijk niet waar slachtoffers en nabestaanden bij zijn.
1: Nee.
0: Ja, en wat mij altijd heel erg heeft geholpen is dat ik heel nauw samenwerkte met onze rechtbanktekenaar Petra Urban. En ik pikte haar altijd 's morgens op. We gingen gezamenlijk naar zaken toe. Zij deed haar werk in de zaal, ik het mijne. En aan het eind van de dag reden we weer samen terug. En dan praat je met elkaar over wat je hebt gezien en wat je hebt gehoord. En dat deden we best wel intensief. En dat was bij bepaalde zaken ook echt wel even nodig om het van je af te kunnen praten.
1: Noem er eens één zaak waarvan
0: je... Bijvoorbeeld zo'n zaak als die van Gino of die van Nicky Verstappen. Daar hoor je zulke vreselijke dingen over wat die kinderen is overkomen. Dat gaat onder je huid zitten. Dat raak je niet zomaar kwijt. En dan is het heel fijn om daar met iemand die er ook bij is geweest en die ook heeft geluisterd naar wat er is gezegd, maar die er weer op een andere manier tegenaan kijkt. En die weer een andere blik heeft gehad op die verdachte dan ik. Want je zit op verschillende plekken in de zaal, is het heel fijn om dat gewoon met elkaar even te kunnen bespreken en om het van je af te kunnen praten. En ja, wij maken natuurlijk hele lange autoritten. Dus als we vanuit Maastricht terugreden naar huis en ook nog eens langdurig in files hadden gestaan en dan eindelijk om 1:08 weer terug waren in Amsterdam, dan waren we het ook wel een beetje kwijt. Dan had je het van je afgepraat. En dat is wel heel fijn, ja.
1: Hoe staat het ervoor met je vertrouwen in de rechtspraak? Is dat veranderd? Heb je een andere blik op gekregen?
0: Nee, eigenlijk vind ik toch dat die rechtspraak op een behoorlijk hoog niveau staat in Nederland. En ik weet dat de kritiek erop enorm is. En dat is ook vaak niet gebaseerd op argumenten.
1: En dan is komen het mensen onderbuikgevoel?
0: Het is een onderbuikgevoel. Dan komen mensen met vergelijkingen die je niet kunt maken. Dan gaan ze een verkeersongeluk vergelijken met een moordaanslag bijvoorbeeld. Ja, dat zijn twee verschillende zaken. Je kunt een verkeersongeluk niet vergelijken met een moordzaak. Dus dat daar een andere straf uitrolt, is logisch. Alleen, ja, leg het mensen maar eens uit. Omdat die toch het gevoel hebben, als jij met je auto te hard rijdt en je rijdt ook nog eens door rood en je rijdt vervolgens een fietser dood, ben je eigenlijk een moordenaar. Maar ja, in juridische termen ben je dat niet. Maar dat is lastig uit te leggen aan
1: maar
0: mensen.
1: Maar dat uitleggen doe je op Twitter bijvoorbeeld wel heel veel. En dat blijf je doen, hè?
0: Ja, dat
1: over de toekomst
0: doen.
1: Na pensioen, even nog kort gesproken.
0: Ja, eigenlijk ook omdat ik het zo verschrikkelijk belangrijk vind dat mensen begrijpen hoe die rechtsstaat in elkaar steekt. En wat inderdaad het verschil is tussen een verkeersongeluk en een bewuste moord. Daar zijn gewoon grote verschillen tussen en dat moet je wel kunnen uitleggen. En ik vind dat ook mijn taak als journalist om dat gewoon te blijven doen op X. En ik denk ook, want ik krijg ook ongelooflijk veel bagger over mij heen op X. Mensen hebben het gevoel dat ik niet verslag doe van een zaak, maar dat ik mijn eigen mening verkondig, dus dan deug ik ook niet. Sowieso deugen mainstream media niet, dus je krijgt ontzettend veel over je heen. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is ook het publiek dat ik eigenlijk wil bereiken met mijn verhaal. En ik wil ze blijven uitleggen hoe het werkt.
1: Dus je blijft op X. Wat ga je nog meer doen? Je gaat een podcast ook nog maken?
0: Ik ben nog bezig met een vervolg op de podcastserie Zij is van mij over femicide. Die komt na de zomer uit. Dus we zijn al een heel eind gevorderd. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Ik blijf ook freelancer voor de krant. En ik blijf ook rechtszaken bezoeken voor de talkshows waar ik aanschuif. En dan blijf ik ook uitleggen hoe het werkt en hopen dat af en toe gewoon mensen denken, oké, nu zij het zo uitlegt, begrijp ik het en snap ik het en vind ik het ook eigenlijk wel goed zo.
1: Nou, heel veel succes daarmee. Dank. Saskia Billeman, sinds een paar uur oud-rechtbankverslaggever van de Telegraaf.

0: Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Op 4 mei worden na de dodenherdenking in het hele land bijna 150 voorstellingen gespeeld in het kader van Theater na de Dam. Regisseur Celine Talens-Nagasaka maakte een van die voorstellingen. Uit Liefde gaat over Japans-Indische kinderen, geboren na de Japanse bezetting van Indonesië. En die voorstelling is te zien in Amsterdam. En ze is hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom wilde je graag dit stuk maken voor Theater na de Dam?
1: Goeie vraag. Ik was eigenlijk op zoek naar ruimte om een verhaal te vertellen vanuit Japans-Indisch perspectief in het theater, omdat dat nog weinig gedaan is. En ik ben een derde generatie iemand, dus mijn opa is Japans en de tweede generatie mensen zijn langzaam ons aan het ontvallen. Mm-hmm. En zij vragen ons ook, wat willen jullie doen met onze verhalen? En ik ben een theatermaker, dus ik dacht, ja, dan wil ik wel een verhaal proberen te vertellen vanuit het perspectief, om ook het verhaal levend te houden.
0: Want die verhalen zijn nog niet vaak verteld?
1: Nee, die zijn weinig verteld. Het gaat vaak gepaard toch met schaamte. Mensen worden gezien toch, of ja, in ieder geval in de levens van in hun beginjaren gezien als kinderen van de vijand, waardoor ze zwegen over hun achtergrond. Sommige Japans-Indische mensen hebben pas later van hun moeder te horen gekregen dat ze een Japanse vader hadden.
0: Dat werd altijd verzwegen?
1: Wordt verzwegen, ja. Omdat ze dachten, nou, als we het niet vertellen, dan kan je misschien meedoen in Nederland of meedoen als Indische Nederlander. Maar vaak merkten mensen ook wel dat ze dan toch anders behandeld werden, omdat hun gelaatstrekken toch Japanser waren dan Indisch. Maar vaak werd er niet over gesproken. En ook vanuit traumatische ervaringen, mensen die een trauma ervaren in oorlogstijd, kunnen vaak niet meer een heel verhaal vertellen. En ook al zijn het vaak kinderen geboren uit liefdesrelaties met Japanners, is er vaak heel weinig over gedeeld vanuit moeder op kind en die kinderen. Dus de generatie boven mij heeft ook weer redelijk weinig aan onze kinderen doorgegeven.
0: Het is nog steeds een taboe onderwerp.
1: Ja, op een bepaalde manier wel, ja, ja.
0: Want je hebt het in de voorstellingen ook wel over het leven in de schaduw.
1: Ja, klopt. Het gaat over of wat ik zelf ook heb gemerkt. En als ik met mede-generatiegenoot Sanzai spreek, de derde generatie, dan gaat het eigenlijk vaak ook over alles wat we niet weten en de dingen die we niet kennen van onze voorouders, waar we vandaan komen. En ook dat we bij onze ouders hebben gezien dat zij soms het gevoel hebben er niet volledig te mogen zijn. Omdat zij en hun natuurlijke vader niet kennen, maar ook dus worden gezien als kind van de vijand of werden gezien. En dat ze dus ook een deel van hunzelf, hun eigen identiteit in de schaduw eigenlijk laten. En heel veel van de, ja, als kind van iemand met een oorlogstrauma wil je heel graag eigenlijk die schaduw opheffen en proberen alle verhalen in het licht te zetten. Mm.
0: En daar speel je ook mee in de voorstelling, precies, hè? Met schaduw en licht.
1: Ja. Dus je hebt twee vriendinnen. Ze zijn op reis in Japan. En de een is een Nederlandse vriendin. Zij is daar met enig comfort op reis, zoals veel mensen nu naar Japan gaan. Dat is natuurlijk een super populaire reisbestemming. En de ander is Japans-Indisch en die hoopt eigenlijk tijdens die reis meer te weten te komen over haar Japanse roots. En langzaam in het stuk wordt er een schaduwwereld die groeit eigenlijk. Want in de onvertelde verhalen blijven in de schaduw, maar die wereld groeit langzaam en die neemt haar steeds meer mee. En om eigenlijk een zoektocht in te gaan doen in die schaduw en daar wellicht schoonheid te ervaren in plaats van angst en ja.
0: En negativiteit.
1: Ja, precies.
0: En de voorstelling heet dus Uit Liefde.
1: Ja.
0: Waarom juist die titel?
1: Enerzijds omdat de meeste kinderen van Japans-Indische komaf van hun moeders te horen hebben gekregen, je bent in ieder geval een kind geboren uit liefde. Dus er zijn weinig dingen die ze weten van hun identiteit, maar je bent een kind geboren uit liefde. Dus dat soort strohalm naar, zie, ik mag er wel zijn, ik mag er ook bij horen. En een verhaal delen als dit, weer als derde generatie, voelt voor mij ook als een iets wat we vertellen vanuit liefde en eerbied naar de mensen, de generaties boven ons. En we hadden ook iets kunnen vertellen vanuit woede of frustratie, maar we hebben ervoor gekozen, nee, we doen dit vanuit liefde en respect voor elkaar. Ja.
0: Nou, heb je zelf dus ook een Japans-Indische achtergrond.
1: Ja.
0: In hoeverre speelde dat een rol in jouw leven toen jij zelf opgroeide?
1: Ja, aan de ene kant heb ik van jongs af aan te horen gekregen dat ik een Japanse vader of opa heb. En, maar wat ik ook weet is dat mijn vader dus altijd verlangen had om zijn vader te ontmoeten, te leren kennen. En daarna gezocht heeft en hem uiteindelijk toen hij in eind 40 was heeft gevonden. Met heel veel hulp van de Japanse Indische nakomelingen en tolken in Japan. Maar ik heb ook een man gezien die het heel moeilijk had in zijn leven. En eigenlijk dus dacht ik, mag ik er wel volledig zijn? En ook vaak met depressie te kampen had.
0: En kon je dat met hem bespreken? Of was
1: nee,
0: dat toch...
1: dat is, nee, dat blijft dan... Ja, je hebt er eigenlijk geen woorden voor. En als kind maak je dat mee. En dan, ja...
0: Je neemt het ter kennisgeving aan.
1: Precies, ja. Je probeert daar met omheen te bewegen of mee te gaan. En nu ik wat meer afstand weer heb, denk ik... Oh ja, ik snap misschien wel waarom het zo zwaar was, zijn leven. En de volgende aan, ja, ik kan met iets meer afstand ernaar kijken en er een verhaal van maken. En dat is denk ik alweer een volgende stap van een nieuwe generatie om verhalen te vertellen van voor mensen, misschien ook die zelf nog niet afstand kunnen nemen van iets. Ja.
0: Want hoe zijn de reacties? Heb je al reacties ontvangen?
1: Nee, nog niet. Ja, alleen van de mensen, een klein team waarmee we werken, die de tekst hebben gelezen. En ik vond het heel spannend eerst om die tekst natuurlijk te delen met anderen. En dan zeiden mensen, nee, het is echt mooi. Dan ga het maar maken. En nee, morgen is de try-out. Dus morgen krijgen we de eerste publieksreacties. En dan maandag... dan is het om 9:00 showtime, ja.
0: Zeker. En toch nog even, je hebt zelf een Japanse achternaam. Die gebruik je ook heel bewust.
1: Ja, klopt. Eigenlijk komt dat ook omdat mijn vader vond in een boek van zijn moeder ergens een krabbeltje waar die naam van zijn vader in stond, Toshio Nagasaka. En via die naam heeft hij natuurlijk zijn vader kunnen vinden, maar... omdat dat ook een soort verborgen identiteit was in zijn tijd. Hebben die naam echt nooit toegeëigend. En nu in deze tijd worden we minder gezien als kinderen van de vijand. Dus is er ook meer ruimte om te zeggen... hey, deze naam, dit zijn wij ook. Wij bestaan er ook. Want ja, officieel in de archieven, in documenten... staan wij niet vermeld als Japans-Indische nakomelingen. Werd je nergens... ingeschreven in een register. Je krijgt een Nederlandse naam. En dan is het alsof je er niet helemaal bent. Maar door de naam toch te gebruiken... voelt het alsof we ook een beetje ruimte in kunnen nemen.
0: En allemaal... met trots te dragen.
1: Ja, precies.
0: Ook.
1: Ja.
0: Je had het net over de twee reizigers in de voorstelling. Ja. Eentje is Japans-Indisch. Ja. Is het gebaseerd op je eigen geschiedenis?
1: Of... Ja, deels wel. Ja. Er zitten zeker wel dingen in die ik zelf heb meegemaakt. En er zitten ook wat onderdelen in van andere Japans-Indische mensen. En dat heb ik verweven tot één fictief karakter.
0: Het gaat dus over taboes, schaduws, maar ook licht.
1: Ja.
0: Het is uiteindelijk dus, wat je al aangaf, een hoopvolle voorstelling, toch?
1: Ja, een hoopvolle voorstelling. En ook een manier, hoop ik, waardoor waarin mensen zich kunnen herkennen wellicht... dat als je niet alles weet of als je ook met zware oorlogsverhalen te maken hebt... dat je daar misschien ook op een bepaalde manier... in kan berusten en het licht daarin kan vinden. En dat we dat kunnen delen met elkaar.
0: Ja, morgen dus de try-out. En op 4 mei staan jullie in Theater Bellevue in Amsterdam. Yes. Toch spannend?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat maakt het spannend voor je?
1: Toch de reacties van mensen. Van wat wordt dit ook geaccepteerd? Heb ik de juiste snaar te pakken? Hoe gaat het vallen? En kunnen meer mensen zich daaraan verbinden? En dat is heel erg wat ik hoop natuurlijk. Dat het niet alleen aanspreekt voor een hele kleine groep mensen. Maar dat meer mensen denken, oh ja, ik snap dit gevoel. Ik kan meeleven met deze karakters. Dat is natuurlijk wat ik hoop. Ja.
0: Ja, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Celine Talens Nagasaka, regisseur van Uit Liefde. Ja, en na de dodenherdenking op 4 mei volgt natuurlijk Bevrijdingsdag. En in aanloop naar 5 mei praten we deze week met inspirerende sprekers die vrijheidscolleges geven over de waarde van vrijheid. In de studio cultuursocioloog en futuroloog Tessa Kramer. Zij geeft twee colleges over de vraag hoe we met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: Ik vind het altijd een fascinerend beroep, futuroloog. Maar wat doe je eigenlijk? Waar richt je je op?
2: Ik heb het een beetje zelf uitgevonden. Ik wilde heel graag futurologie studeren. Maar dat kon toen nog niet, toen ik 18 was. Dus ik ben socioloog geworden. En eigenlijk via de sociologie kijk ik naar de toekomst. Hoe wij in onze cultuur daarnaar kijken. Hoe we ermee bezig zijn. En wat ik er interessant aan vind, is dat eigenlijk de menselijke kant af en toe een beetje een ondergeschoven kindje is. Het gaat heel vaak over technologie. Ja. Over raketten naar Mars of naar de maan. En ik ben heel nieuwsgierig naar wie willen wij nou eigenlijk zijn in die toekomst.
0: Het gaat meer over maatschappelijke vraagstukken, persoonlijk.
2: Absoluut, eigenlijk de link daartussen. Dus dat we het maatschappelijke ook persoonlijk kunnen voelen. En de geraaktheid, de toekomst, het doet ertoe wat we met die toekomst doen natuurlijk. Hij komt eraan, hij is er elke dag. Mm-hmm. En elke dag hebben we keuzes te maken met elkaar.
0: Maar als je kijkt naar de manier waarop we in onze samenleving, in het Westen bijvoorbeeld, met de toekomst bezig zijn, wat valt je dan op?
2: We zouden wel wat kunnen leren van ook inheemse culturen en hoe zij naar de toekomst kijken. Dus dat ze vaak ook bijvoorbeeld aangeven dat we 7 generaties vooruit zouden moeten denken. Een goede voorouder moeten zijn. En dat is iets wat in onze cultuur niet zo ingebed zit. Wij benaderen meer rationeel, eigenlijk technocratisch. Best wel ook gebaseerd op controle. Hoe kunnen we de onzekerheid die in de toekomst besloten zit zo goed mogelijk inkapselen en zorgen dat die zo snel mogelijk geëlimineerd is.
0: Ja, en wat ik vaak zie zijn doemscenario's. Het is vaak negatief.
2: Absoluut, en dat is natuurlijk ook wel science fiction eigen. Daartegenover zijn we ook wel heel goed in heel erg dromen. Maar er zit natuurlijk tussen de doem en de droom zit natuurlijk een hele wereld besloten. Heel veel grijs gebied ook. En daar ben ik in geïnteresseerd. Eigenlijk de ongemakkelijkheid van het niet precies weten waar het naartoe gaat. Dat je weet, het zou kunnen dat er iets gaat, helemaal misgaat. Maar het kan ook fantastisch uitpakken. En dat is natuurlijk iets wat je ook in je dagelijks leven vaak meemaakt. Dat net even wat anders loopt dan je had verwacht.
0: Maar zouden we ons meer moeten richten op die positieve toekomst in plaats van die doemscenario's?
2: Nee, ik denk niet per se. Ik vind positieve toekomst, begrijp ik heel goed dat daar heel veel verlangen naar is.
0: Ja.
2: Maar als we reëel zijn, dan zouden we ook kunnen zeggen van, we zien in real time best wel veel bommen vallen op dit moment.
0: Letterlijk,
2: veel, ja. We krijgen veel ook informatie binnen. Dus we kunnen ook niet zeggen dat, wij spreken over 10 jaar, dat allemaal opgelost is. Dus ik denk dat het belangrijk is om juist eigenlijk de nuance in te brengen, dat het er allebei kan zijn. Dus in mijn vak spreken we ook van toekomst. Ze zijn er allebei. En het is ook belangrijk dat we als samenleving gaan kijken naar welke keuzes maken wij nou met elkaar. En hoe kunnen we ook elkaar vinden in de keuzes die we daarin te maken hebben.
0: En dat klinkt natuurlijk vrij theoretisch, maar wat betekent het dan concreet?
2: Nou, dat je met elkaar gaat kijken. Wat ik bijvoorbeeld doe bij mijn werk is, ik doe onderzoek naar onzekerheid. En ik zie daar dat dat iets is wat we eigenlijk elke dag voelen. En ik probeer eigenlijk te laten zien van, hey, kun je daar dan ook mee gaan werken? Dus de overheid zegt, we moeten een noodpakket in huis halen. Zorg dat je een zaklamp hebt, een radio. Dat we in ieder geval jullie kunnen horen. Zorg dat je wat eten en drinken in huis hebt. En wat ik doe is eigenlijk laten zien van, hey, dat kun je ook doen met jezelf. Dus wat heb je nou, hoe reageer jij eigenlijk op een schoktoestand? En hoe schokbestendig ben je?
0: Hoe meet je dat? Hoe weet je dat?
2: Je kan het niet meten.
0: Nee.
2: En dat is natuurlijk ook het leven. Hè? Dus het is ook met elkaar onderzoeken. Nieuwsgierig zijn naar wat is dat eigenlijk voor mij. Dus dat is voor mij misschien iets heel anders dan voor jou. En dat maakt het ook diffuus. Maar daardoor wel heel interessant. Want het zijn vragen die ik soms mis. Waarvan ik denk, hey, daar kunnen we echt wel meer. Kunnen we wel wat meer aandacht naartoe brengen. En ook in onszelf. Maar ook met elkaar aan werken.
0: Maar het is best wel eng om dat aan te gaan.
2: Ja.
0: Lijkt me.
2: Ja. En het is natuurlijk ook niet gek, want er is ook best wel veel. Ik ervaar het zelfs ook wel dat ik, nou, als mensen naar mij toe komen, naar bijvoorbeeld een presentatie of een college, krijg ik best vaak de vraag ook van, hey, ik voel me best wel moedeloos. Hoe moet ik omgaan met die toekomst? Hoe kan ik nou die moedeloosheid ook af en toe kwijtraken? En ik denk dat dat eigenlijk bijna onmogelijk is in deze tijd. Dus dat we daarmee te dealen hebben ook met elkaar. Van, oké, die staat is er. Als je wordt overdonderd door het nieuws, dan kan dat gebeuren. Maar er
0: vertel mij wat, ja.
2: Ja, toch? Ja, en dat je dus ook bijvoorbeeld, waar ik in mijn onderzoek ook heel veel mee bezig ben, is verwondering. In het Engels awe, ook een term die ik mooi vind en waar ik veel nieuwsgierigheid naar heb, omdat het eigenlijk de verbeeldingskracht weer opent. Nou, hoe kan het ook anders?
0: En wat bespreek je dan? Want je gaat dus die vrijheidscolleges geven op 5 mei. Waarom wil je eigenlijk juist op Bevrijdingsdag stilstaan bij de toekomst?
2: Nou, omdat ik ook wel zie dat we geneigd zijn om terug te kijken. Sowieso in onze cultuur is dat iets, een fenomeen. Wat ik interessant vind is, oké, hoe kunnen we dat ook weer naar de toekomst brengen? Ik moet wel zeggen dat ik er ook heel veel affiniteit mee heb. Toen ik ervoor werd gevraagd, zei ik meteen ja. Want ook in mijn familie, ik kom uit een familie waarin mensen bijvoorbeeld in het verzet zaten. En ik denk vaak ook bijvoorbeeld aan een oud-oom van mij die dapper was. Maar het ook moest bekopen met zijn leven.
0: Ja.
2: En waarin ik zelf zie van, oké, wat zou ik eigenlijk nu zelf doen op het moment dat er zo'n situatie zich zou aandienen? Hoe dapper ben ik eigenlijk? Dus ik zie ook wel van, oké, zo'n vrijheidscollege, het doet ertoe hoe we over vrijheid praten, ook juist de toekomst in.
0: Maar je wilde het dus ook hebben over verwondering?
2: Ja, zeker.
0: In de toekomst?
2: Ja, ja,
0: dat zouden
2: ja.
0: we vaker moeten doen?
2: Het is iets wat volgens mij meer, wat ik mooi vind aan verwondering, is dat ook wetenschappers daarmee bezig zijn en laten zien van, hey, die staat maakt dat je onderdeel voelt van iets groters dan jijzelf. Het kan op allerlei manieren, als je naar een sportwedstrijd kijkt waarin iemand wint, als je naar de sterren kijkt en voelt van, wow, wat ben ik eigenlijk een klein miertje in zo'n groot geheel. En wat ik er ook heel interessant vind aan die staat, is dat het ook maakt dat je nieuwsgierig raakt. Dus dat er een soort deurtje of ramen opengaan en dat je de wereld weer op een andere manier kan zien. En daar ben ik in geïnteresseerd. Van, hey, dat is een manier om die toekomst ook wat creatiever weer te krijgen. Dat we denken, hey, het kan ook misschien wel anders dan ik altijd dacht. En dat dat ook iets wordt wat meer upbeat is. Ook leuk en interessant.
0: Ondanks de situatie waar we in zitten, moeten we toch dat upbeaten moeten we stimuleren, vind jij?
2: Nou, ik denk dat dat wel ook hoort in je eigen noodpakket. Dus dat je in de situatie ook, als dingen heftig zijn voor je, kan het ook soms heel erg helpen om af en toe heel hard te lachen. Zoals je net ook aangeeft. Van, hey, af en toe even een grapje maken over het nieuws. Kan mij even helpen om daar dan ook weer los te laten. Ik denk dat dat super belangrijk is. En dat we dat echt, dat het een veel meer ruimte mag krijgen.
0: En hoe ga je dat mensen tijdens die vrijheidscolleges meegeven? Ik geloof dat je ook tips hebt of hoe je dat een beetje in jezelf kunt oproepen.
2: Absoluut. Dus wat bijvoorbeeld een van de tips is dan laat ik mensen hun telefoons erbij halen. Want dat is natuurlijk iets waar je me heel makkelijk over kan zeggen. Ja, die telefoons overdonderen ons. Maar het is natuurlijk ook wel een bron van verwondering.
0: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld in je foto's, in je fotoroll, kan je terugkijken. En heel vaak doe ik dat zelf niet. Ik maak heel veel foto's en vervolgens kijk ik er nooit meer naar.
0: Klopt, ja, klopt.
2: En wat ik heel leuk vind aan, we hebben allemaal interventies ontwikkeld met mijn team. En daarin zien we een van de interventies die echt heel snel werkt, is als je verbinding maakt met een van je foto's die je nu bijvoorbeeld onlangs hebt gemaakt. Het kan zijn van kinderen, van kleinkinderen, van een landschap wat je mooi vindt, van lekker eten. Iets wat gewoon je joy gaf.
0: Mm-hmm.
2: En als je daar dan verbinding mee maakt van, hey, hoe was dat moment voor mij? Hoe voelde ik me toen? En vervolgens weer teruggaat naar die overdonderende situatie, dan lukt het vaak in veel gevallen mensen om die situatie weer anders te bekijken. Niet meer alleen vanuit angst, maar ook van, hey, wacht even, dat is misschien wat anders mogelijk.
0: Maar moet je er zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven? Welke foto geeft jou dat gevoel?
2: Ik heb nu als screensaver een foto van mijn moeder en mijn dochters en mijzelf. En dat roept meteen zo'n gevoel bij mij op. Dat ik even contact maak met, hey, hier doe ik het ook voor.
0: Dat gaan we in de toekomst, zouden we dat vaker moeten doen?
2: Ja. Dat denk ik. Ik denk dat de toekomst een plek is waar we eigenlijk veel meer ruimte mogen maken voor zowel verwondering als ook voor onze angst. En die ook met elkaar relateren. Dus dat het de angst iets wordt waar we mee kunnen werken. Ja.
0: Dus dat ga je op 5 mei ga je dat vertellen?
2: Op 5 mei?
0: En wie is eigenlijk de doelgroep?
2: Nou, eigenlijk iedereen, dus ook jullie hier die aan het luisteren zijn. Ik ben 's ochtends in Haarlem bij het provinciehuis en 's avonds in Gouda in de chocoladefabriek.
0: Dat ga je dus doen. Tessa Kramer, dank je wel. Daarmee zijn we bijna aan het einde. Daar is de tune van Met het oog op morgen. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
3: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
2: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
4: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
2: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
1: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Stef Banstra met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Janne, Joen, ben we er gewoon weer ons zo'n roer. Dit is de laatste werkdag van de week. Betekent dat we er gewoon menje wobben binnen, maar qua radio hoven ze even stil het weekend. We moeten maar even feestelijk uit, dacht ik. Het komende roer in ieder geval mooie platen en wat live opnames. Zet je hem van uw zwend binnen. Tuurlijk, 24/7 ben op internet. En komende snijder weer op televisie. De Maas is ik er maar even bij. En we zetten wel aardig Simmers Kudijn met mooie waar. Ja, het weekend wat minder, maar ik dacht, joh, ik ken het nog wel even mee. Denise Rivera en Soledad. Geef hem mooi terug mee. Elske de Walderij single. Die had het toen cheap.

Ja, van de week pakt ze nog een haardrol. In Dokkum, bij Koningsdijk, met een prachtig mooie uitviering natuurlijk. Van het volkslied, Pierre het jaar met een eigen single. Die mij zeker wijzen, Elske de Wal en Cheap Perfume. Hoe gooi je zangeressen sprutsen trouwens, dus

Jeans, geweldige jongeres hier. Van origine uit Ljouwert. Hing er wel een beetje een rode stand om. En ja, dan krijg je dit soort nummers. Geweldig. Complicit. Na je werk kreeg ik Jo Tastuurt. Hij is hoe ik u trouwens. De Leeuwarder Tango. Dat is, ja, dat is een hard nummer. Ja, maar daar kreeg ik wat nice mee doen. Luister maar eens even naar Pieter Welkers. Ja, die kennen we. En Vintage. Ja, luister maar. Oh, heerlijk dit. Pas een beetje mooi waar. Doe maar jongens. Tango.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder, het Gouverneursplein met zijn

hand. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

Peter Wilkens, ja, en zien Liva de Tango. In dit geval produceert en eigenlijk een beetje, ja, net heel oors, maar toch eigenlijk wel ver maken en vertaald naar de moderne tijd. Vintage, featuring Peter Wilkens. Leuke, mooie uitviering in ieder geval. Zeker om te draaien, het is een verreden jongen, harkens naar Noord-Wien. Snijdenmorgen een herhaling op televisie. Wij zijn anders, ben we er altijd op de tv en 24/7 op de internetsites. Onder andere youtube.com/Noord-Wien. En we blikken een beetje fruit op wat evenementen, zo, no en dan. Komende morgen, zaterdag, 12 en snijden, draaien, maaien. Exposeren kunstenaars, ambachtelijke makkers en vrije tijdskunstenaars. Siede onsiede in het kunstenaarsdorp in Pingjum. En alles is er bezet. Van scoren, tjerken, wenhuizen, borkerijen, et cetera, et cetera. Een hele prode kunst, ging er vooral hinnen, maar ook muziekoptredens. Onder oren van een korps en deze band, Xigadze. Pingjum, daar is het te redden. Dit weekend, bij onder oren Xigadze.

toffe, nieuwsgierige, eigenzinnige band. Siganze. Die heeft mij hoenenfretten. Nogmaals, komende weekend, komende dagen, 12 mei, ja, in Pinjim, in het kunstenaarsdorp. Er is van alles te rijden, maar een heel soort kunstenaars en mooie projecten en muziek. Dus ik kan zo even op de site van Kunst Achter de Dijken, van Sahitets, daar. En dan kun je het hele programma mij krijgen. In ieder geval, Siganze, een van de groepen die daar qua muzikale bijdragers onwijs gezellig. Ja, bij deze. Geef even een oren, toffe band. Mom's Name. Ik kom uit Friesland. I knew her like a book. Hi.

Mom's Name. Mooie bandnamen trouwens, vind ik wel. Beautiful Hingin. And I knew her like a book. Ik zit even in de bakken te loeren, digitaal dan. En daar komen dan wel eens nummers boven. En ik denk, oh ja, die heb ik lang net draaid. Die ben ik gewoon heel erg.

is. Ik zat zo lang in de gevangenis. Ik zat in de baaiers met wat ruwe, ruige kerels. En dat zegt ze, waar zat je toch al die tijd? Ik hou niet van die lui bij het spoor. Ik hou niet van die lui bij het spoor. Want het spoor.

als hoorde ik mijn liefje zingen. Ja, was ik maar een hagedis in de lente. Hey Kimpie, laat je nou toch eens gaan. Toe Kimpie, laat je nou helemaal gaan. Hey Kimpie, laat je gaan, dan nemen wij het er goed van. Toe Kimpie, laat je nou toch eens gaan.

0: mol onder de grond. Was ik een mol onder de grond? Waarom voed ik die hoop om? Was ik maar een mol onder de grond?
1: Ja, was ik maar een mol onder de grond. Mono. Willy Dark trouwens. Een mol onder de grond. Ja, ja, duidelijk dan. Goed. We gaan even naar Christ in Concrete. Die stond na een week in die Duna. Net stonden maar erheen. Want zij vertellen in volle bak. In verbond met het nieuwe album van deze geweldige band. Die in de jaren 80 al begon. En ja, eigenlijk weer Belcore is. En Valhalla is de titel van het album. Wij draaien Don't Forget Me. Christ in Concrete. Na een week live in die Duna. Net stonden maar

0: Iduna, Drachten, Christ in Concrete. Daarheen, ja, wat het door mij lijkt wel. Don't forget me. Even een mooi tussendoor plaatsje. Ja, lekker. Staan zo fleurig neer. In het beeld nog wel. Jan de Vries en het zou zomaar kennen.
1: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen. Het zou zomaar kennen.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen. Het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh, lekker dit. Ja. Jan de Vries. Mooi noemen we de Saffelste zoekgast, sinds wel. Een van de beste songscrews van Friesland. Zo neem ik hem maar even in. Bels, het zou zo maar kunnen. We gaan even naar de ja, jonge talenten. Live in Noordwien. Komt alleen nog op televisie en op internet. Maar nou wel op de radio. Amy Misty en Welmoed. De laatste hoor je stage aan. En ja, je zegt al DJ Dwan erbij. Een mooie studio op de Academie voor Popcultuur. Beide nieuwsgierig. Nieuwsgierig artiesten. Nieuwsgierige teksten. En gewoon de nieuwe generatie in de jaren. Ik heb boord om te krijgen. Zeker hier in het omroepgebouw. Ja toch, Noordwien live en die mist

0: haunts me and it's tearing me apart. There are fireworks exploding in my heart.
1: Amerikaanse singer-songwriter Gentleman. Zo neem ik hem maar even. Gregory Page. Van een Iris 516 Verlien in de Noordenwind Studio. Keer waarom naar de man die in kwarten werd de gast is, Ad van der Veen. Draait ik al wel een hele tijd mee trouwens. Zijn nieuwe single, Spots of Time. Sinds ik een ding, of herst. Goed weekend. Geniet nog even het mooie waar. Joert, Moorn en Snijn, stuk minder. Tiesje, ben wij op het Bevrijdingsfestival met dit programma. Van 1206 van de Wissers Dwinger. Dus meer is welkom. En het laatste muzikale woord is om meneer Ad van der Veen. Hoi!

0: Ja, dit is 16 een rollercoaster, hè?
1: Cambuur is weverom in de eredivisie.
2: Ja, vier wedstrijden van einde, onvoorstelbaar, hè?
1: Morgen is het grote promotiefeest en Omroep Friesland is erbij.
2: Dit is zo leuk, maar dit is een unieke club.
1: Op radio, televisie, online en uw socials.
2: Geweldig, om mij te meiden.
1: Sjoch mooi, hoe de jongens van Henk de Jong huldigen worden bij de Orenhou in Ljouwert.
2: Machtig, hè?
1: Morgen op radio van 1 uur op televisie om 11 uur.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Stef Banstra met het NMS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bliuwst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: 92.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

van de jutter. Een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten,

toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was uit de verte moeilijk te verstaan.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet.

Man die fjouwer maaien bij Omroep Friesland, de provinciale dierenbedenking in de Prinsentuin in Ljouwert. Friesland staat stil met de boargers en militairen die te omkomen binnen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties 1944. Man die fjouwer maaien, om jou wachten, op radio en televisie bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de